Rudy waren dat. Aus 1956. Auf Decca Records. Don Rudy met Your Barking of the Wrong Tree. Rockabilly music from the 50s. Okay. Van een doggy style song. Het was schweinerisch jetzt. Aus den lokale honky tonk rockabilly scene aus Kansas City in the 50s. Hou je het hier over de platte spieler Chuck Burrows met Big Band Boogie.

0: the barbecue. Dat was de Big Band Boogie van Chuck Brothers. Uit de lokale underground scene van Kansas City. Een underground klassieker gaan we jetzt hier uit de rockabilly scene. Net County gaan we jetzt hier met een Woody Woodpecker song. Net County en de Woodpecker Rock!
1: Rock!

0: Ja, we zijn de Madison Child Show. Wat was Tommy Scott met Cats and Dogs? 50s Underground, rock and roll. Oké, we gaan op jacht met Marvin Rainwater. Marvin Rainwater en de Tennessee Hound Dog Jodel. Rock and roll, rock!
1: Well, let's go hunting. Let's get a coon.

0: Yeah.
1: That's the last time I'll buy a dog from a preacher.
0: Uit zijn Indianenstam, uit de oostelijke bereik van de USA, waar was Marvin Rainwater met Tennessee Hound Dog Yodel, uit National Funsic. Oké, Old McDonald's, have a farm. Uit 58, oh yes, hier. Old Downing, Big Old Downing, and Down on the Farm.

0: cluck, walk around the barnyard doing a huckabuck. Down on the barn, down on the barn, down on the barn, like the road taking over my barn.
1: Yeah. Big Old Downing and Down on the Farm. Heute bij ons in de Rocking 50's zijn de Animal Special. Okay, of Hickory Records. Uit 1954 gaan we jetzt hier de McCormick Brothers met de Red Hand Boogie.

De McCormick Brothers waren dat. In bluegrass style. Honky Tonk Hillbilly Music in de Rocking 50s. En we blijven nog een klein beetje hangen in al op de Honky Tonk Hillbilly Music. Aanvang de funzige jaren. Een roedel coyoten on the prowl. Look out, here's Biz Butler. En hij had de Coyote Blues of Decca Records early 50s.

Nogmaals, bellende honden, bijzen niet. Een rariteit waren dat uit de 50s. De Singing Dogs waren dat met de Hot Dog Boogie. Oké, schau maar, wat zijn we jetzt hier? Auf den Plattenspieler. Übrigens, relatief viele hondensongs heute in deze Animal Special erbij. In deze Animal Special. In de Rocking 50s. Want waar ben je hier? Marley Marr uit de jaren 1954 op Capitol Records met de Doggy House Boogie.

Dat is waar. Fat Daddy Holmes met het een fantastische instrumental Chicken Rock. In deze Animal Special nog wijd meer Chicken Rock'n'Roll Songs from the 50s. Oké, in deze Animal Special darf natuurlijk Donald Duck absoluut niet failen. We hebben het hier, Gene Price met de Duck Call Boogie.

So, de Dakar Boogie van Gene Price. Oké, de meest bekende Bird Dog song is dan blijft natuurlijk Bird Dog van de Everly Brothers. Op die next track is de wezenlijk älter. Als je hem jaren 1956 in rockabilly style. Al eerst hier op Decca Records, Don Woody met Bird Dog. Rock around, rock!

Yeah, always on the prowl. Das war Don Woody met Bird Dog Decca Records in 1956. Want we hebben heute in deze Animal Special bereids Don Woody ook al gespeeld met Barking Up The Wrong Tree. Okay, in deze Animal Special darf meine Meinung nach die amfibieën absoluut niet velen. Want we hebben jetzt hier een heel bitty style. Earl Sloan met The Bullfrog Boogie. Rush? What?

Rina Veluzet Wardas met de Racetrack Boogie. Hij verspielt zijn kansen geld aan verder rennen. De Racetrack Boogie, 50s Rockabilly Music. Oké, de volgende track komt uit een era van Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock met natuurlijk The Birds. Want we hebben hier een intro, een surf intro. The Motivations hebben we hier. Alfred Hitchcock style met The Birds.

Yeah, this record really rocks. That's why the eerste platte van Dale Hawkins met the See You Soon Baboon of Checker Records uit Chicago. Maar deze platte wordt damals aangespeeld in zijn home state Louisiana. Aangespeeld in de legendaire radiostudio KWKA in Chief Park, Louisiana, 1956. Ik ga bij mijn platte samen nog een Baboon song gevonden af Columbia Records. Ook als 1956 af Columbia, hou je hier. Jimmy Murphy met de Baboon Boogie.